0: Maar een goede system is een generatie die dat niet kan worden.
1: This is 2673,